0: Kom niet naar Österreich, kom niet naar Österreich. Hier liegt nicht nur Musik für dich bereit.
1: Radio Wernerisch gespielt, dein perfekter Sommerbegriff.